het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Tijdens de jaarlijkse vlaggenmars in de oude stad van Jeruzalem zijn vandaag Palestijnen en winkels aangevallen. Zijn zeker 13 mensen opgepakt en is een verdachte van een aanslag gearresteerd. De politie heeft twee vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving van hun kinderen. Trump sloot eind vorig jaar een deal met China die tot en met 2028 een stabiele

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: President Trump meldt dat er een akkoord is bereikt met China over energie, vliegtuigen en sojabonen. Details zijn nog niet bekend. Amerikaanse sojaboeren hebben een moeilijk jaar door hoge prijzen voor diesel en kunstmest, droogte en onzekerheid op de Chinese markt. De handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China blijft fragiel. Op Saba is woensdag een grootschalige zoekactie begonnen naar een vermiste Nederlandse wandelaar van in de 50. De man werd rond 11 uur 's ochtends voor het laatst gezien in het gebied bij Wells Bay. Hulpdiensten, kustwacht en mariniers zoeken met onder meer een helikopter, drone en warmtecamera naar de wandelaar. In de oude stad van Jeruzalem hebben duizenden nationalistische Israëliërs Jeruzalemdag gevierd met een vlaggenmars. Daarbij werden Palestijnen en winkels aangevallen en zijn 13 mensen gearresteerd. Ook waren er confrontaties tussen progressieve activisten en Israëlische jongeren. Oost-Jeruzalem is volgens de VN illegaal bezet door Israël. De politie heeft in Stadskanaal twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving. Twee kinderen van 6 en 7 jaar zijn slachtoffer en uit huis geplaatst. Ruiten zijn vandaag ingegooid bij twee woningen. De verdachten zitten vast en hun ouderlijk gezag is geschorst. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Tijdens de jaarlijkse vlaggenmars in de oude stad van Jeruzalem zijn vandaag Palestijnen en winkels aangevallen. Zijn zeker 13 mensen opgepakt en is een verdachte van een aanslag gearresteerd. De politie heeft 2 vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving van hun kinderen. Trump sloot eind vorig jaar een deal met China die tot en met 2028 een stabiele afname van 25 miljoen ton Amerikaanse soja per jaar garandeert. Hulpdiensten op Saba zijn woensdagavond begonnen met een grootschalige zoekactie naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door Rentel.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet
2: met een D
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs.

0: radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Klassieke Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: President Trump meldt dat er een akkoord is bereikt met China over energie, vliegtuigen en sojabonen. Details zijn nog niet bekend. Amerikaanse sojaboeren hebben een moeilijk jaar door hoge prijzen voor diesel en kunstmest, droogte en onzekerheid op de Chinese markt. De handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China blijft fragiel. Op Saba is woensdag een grootschalige zoekactie begonnen naar een vermiste Nederlandse wandelaar van in de 50. De man werd rond 11 uur 's ochtends voor het laatst gezien in het gebied bij Wells Bay. Hulpdiensten, kustwacht en mariniers zoeken met onder meer een helikopter, drone en warmtecamera naar de wandelaar. In de oude stad van Jeruzalem hebben duizenden nationalistische Israëliërs Jeruzalemdag gevierd met een vlaggenmars. Daarbij werden Palestijnen en winkels aangevallen en zijn 13 mensen gearresteerd. Ook waren er confrontaties tussen progressieve activisten en Israëlische jongeren. Oost-Jeruzalem is volgens de VN illegaal bezet door Israël. De politie heeft in Stadskanaal twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving. Twee kinderen van 6 en 7 jaar zijn slachtoffer en uit huis geplaatst. Ruiten zijn vandaag ingegooid bij twee woningen. De verdachten zitten vast en hun ouderlijk gezag is geschorst. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het
2: NOP. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

Echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

Oranje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Tijdens de jaarlijkse vlaggenmars in de oude stad van Jeruzalem zijn vandaag Palestijnen en winkels aangevallen. Zijn zeker 13 mensen opgepakt en is een verdachte van een aanslag gearresteerd. De politie heeft 2 vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving van hun kinderen. Trump sloot eind vorig jaar een deal met China die tot en met 2028 een stabiele afname van 25 miljoen ton Amerikaanse soja per jaar garandeert. Hulpdiensten op Saba zijn woensdagavond begonnen met een grootschalige zoekactie naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door

0: nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: President Trump meldt dat er een akkoord is bereikt met China over energie, vliegtuigen en sojabonen. Details zijn nog niet bekend. Amerikaanse sojaboeren hebben een moeilijk jaar door hoge prijzen voor diesel en kunstmest, droogte en onzekerheid op de Chinese markt. De handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China blijft fragiel. Op Saba is woensdag een grootschalige zoekactie begonnen naar een vermiste Nederlandse wandelaar van in de 50. De man werd rond 11 uur 's ochtends voor het laatst gezien in het gebied bij Wells Bay. Hulpdiensten, kustwacht en mariniers zoeken met onder meer een helikopter, drone en warmtecamera naar de wandelaar. In de oude stad van Jeruzalem hebben duizenden nationalistische Israëliërs Jeruzalemdag gevierd met een vlaggenmars. Daarbij werden Palestijnen en winkels aangevallen en zijn 13 mensen gearresteerd. Ook waren er confrontaties tussen progressieve activisten en Israëlische jongeren. Oost-Jeruzalem is volgens de VN illegaal bezet door Israël. De politie heeft in Stadskanaal twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving. Twee kinderen van 6 en 7 jaar zijn slachtoffer en uit huis geplaatst. Ruiten zijn vandaag ingegooid bij twee woningen. De verdachten zitten vast en hun ouderlijk gezag is geschorst. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd
2: de
0: door
2: de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Tijdens de jaarlijkse vlaggenmars in de oude stad van Jeruzalem zijn vandaag Palestijnen en winkels aangevallen. Zijn zeker 13 mensen opgepakt en is een verdachte van een aanslag gearresteerd. De politie heeft twee vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving van hun kinderen. Trump sloot eind vorig jaar een deal met China die tot en met 2028 een stabiele afname van 25 miljoen ton Amerikaanse soja per jaar garandeert. Hulpdiensten op Saba zijn woensdagavond begonnen met een grootschalige zoekactie naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door

0: bed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
1: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
2: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
0: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: President Trump meldt dat er een akkoord is bereikt met China over energie, vliegtuigen en sojabonen. Details zijn nog niet bekend. Amerikaanse sojaboeren hebben een moeilijk jaar door hoge prijzen voor diesel en kunstmest, droogte en onzekerheid op de Chinese markt. De handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China blijft fragiel. Op Saba is woensdag een grootschalige zoekactie begonnen naar een vermiste Nederlandse wandelaar van in de 50. De man werd rond 11 uur 's ochtends voor het laatst gezien in het gebied bij Wells Bay. Hulpdiensten, kustwacht en mariniers zoeken met onder meer een helikopter, drone en warmtecamera naar de wandelaar. In de oude stad van Jeruzalem hebben duizenden nationalistische Israëliërs Jeruzalemdag gevierd met een vlaggenmars. Daarbij werden Palestijnen en winkels aangevallen en zijn 13 mensen gearresteerd. Ook waren er confrontaties tussen progressieve activisten en Israëlische jongeren. Oost-Jeruzalem is volgens de VN illegaal bezet door Israël. De politie heeft in Stadskanaal twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving. Twee kinderen van 6 en 7 jaar zijn slachtoffer en uit huis geplaatst. Ruiten zijn vandaag ingegooid bij twee woningen. De verdachten zitten vast en hun ouderlijk gezag is geschorst. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd
2: de door de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Tijdens de jaarlijkse vlaggenmars in de oude stad van Jeruzalem zijn vandaag Palestijnen en winkels aangevallen. Zijn zeker 13 mensen opgepakt en is een verdachte van een aanslag gearresteerd. De politie heeft twee vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving van hun kinderen. Trump sloot eind vorig jaar een deal met China die tot en met 2028 een stabiele afname van 25 miljoen ton Amerikaanse soja per jaar garandeert. Hulpdiensten op Saba zijn woensdagavond begonnen met een grootschalige zoekactie naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag, buien en fris met 10 tot 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Vaals is vannacht een 27-jarige man om het leven gekomen door een schietpartij bij het parkje Bloemendal. Hulpdiensten kregen rond 2 uur een melding van schoten. Agenten vonden het slachtoffer zwaar gewond. Hij overleed kort daarna. De dader of daders zijn nog spoorloos. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden. 5 Italianen zijn donderdag om het leven gekomen bij een duikongeluk bij het atol Vavu op de Malediven. Het gaat volgens Italiaanse en lokale bronnen om onder meer een marinebioloog van de Universiteit van Genua, haar dochter en 2 jonge collega's. Het Maldivische leger zoekt nog naar 4 lichamen in een grot op 60 meter diepte. De 4 landen van het Koninkrijk der Nederlanden houden vanaf dit jaar jaarlijks een koninkrijksconferentie om op basis van gelijkwaardigheid samen te werken. De eerste conferentie is waarschijnlijk in november of december op Sint Maarten. Premier Jette maakte dit bekend tijdens zijn bezoek aan Curaçao. Nederland onthield zich eerder dit jaar bij een VN-resolutie over slavernij. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. De ruim 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een maand lang een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, mest en strooisel. 25 andere bedrijven zijn hierdoor getroffen. De landelijke ophokplicht blijft voorlopig ingetrokken. Het weerbericht. Overwegend droog, periode met zon en ongeveer 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Nu de headlines van het nieuws. Een 27-jarige man uit Vaals is in de nacht van woensdag op donderdag overleden na een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals. 5 Italianen zijn donderdag omgekomen bij een duikongeluk in de Malediven. De 4 landen van het Nederlandse Koninkrijk gaan vanaf dit najaar jaarlijks op basis van gelijkwaardigheid overleggen tijdens een koninkrijksconferentie. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, waardoor 55.000 kippen worden gedood en in een straal van 10 kilometer rond het bedrijf een maand lang een vervoersverbod geldt. Het weerbericht. Overwegend droog, periode met zon en ongeveer 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet
6: met een D
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM. Radioreclame bij Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Vijf Italianen zijn donderdag om het leven gekomen bij een duikongeluk bij het atol Vavu op de Malediven. Het gaat volgens Italiaanse en lokale bronnen om onder meer een marinebioloog van de Universiteit van Genua, haar dochter en twee jonge collega's. Het Maldivische leger zoekt nog naar vier lichamen in een grot op 60 meter diepte. In Vaals is vannacht een 27-jarige man om het leven gekomen door een schietpartij bij het parkje Bloemendal. Hulpdiensten kregen rond 2 uur een melding van schoten. Agenten vonden het slachtoffer zwaar gewond. Hij overleed kort daarna. De dader of daders zijn nog spoorloos. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. De ruim 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een maand lang een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, mest en strooisel. 25 andere bedrijven zijn hierdoor getroffen. De landelijke ophokplicht blijft voorlopig ingetrokken. De vier landen van het Koninkrijk der Nederlanden houden vanaf dit jaar jaarlijks een koninkrijksconferentie om op basis van gelijkwaardigheid samen te werken. De eerste conferentie is waarschijnlijk in november of december op Sint Maarten. Premier Jette maakte dit bekend tijdens zijn bezoek aan Curaçao. Nederland onthield zich eerder dit jaar bij een VN-resolutie over slavernij. Het weerbericht. Overwegend droog, periode met zon en ongeveer 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Nu de headlines van het nieuws. Een 27-jarige man uit Vaals is in de nacht van woensdag op donderdag overleden na een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals. 5 Italianen zijn donderdag omgekomen bij een duikongeluk in de Malediven. De 4 landen van het Nederlandse Koninkrijk gaan vanaf dit najaar jaarlijks op basis van gelijkwaardigheid overleggen tijdens een koninkrijksconferentie. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, waardoor 55.000 kippen worden gedood en in een straal van 10 kilometer rond het bedrijf een maand lang een vervoersverbod geldt.
2: Het weerbericht. Overwegend droog, periode met zon en ongeveer 13 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De abortuspil Mifepriston blijft voorlopig per post verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Het Hoge Rechtshof heeft de uitspraak van een lagere rechter teruggedraaid, terwijl het zelf de kwestie nog behandelt. De definitieve uitspraak volgt waarschijnlijk volgend jaar. Mifepriston wordt gebruikt bij ruim 2/3 van de abortussen in de VS, vooral in staten met strengere wetten. Het dodental door Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 24, onder wie kinderen. Reddingswerkers zoeken nog naar vermisten onder het puin. Kiev en andere steden kregen woensdag zware raket- en drone-aanvallen te verduren. Ook aan Russische zijde vielen 3 doden bij aanvallen op Ryazan. De VN registreerde dit jaar ruim 800 burgerdoden in Oekraïne. In New Mexico zijn 4 mensen om het leven gekomen doordat een medisch vliegtuig is neergestort. Door de crash ontstond een bosbrand van 14 hectare. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De slachtoffers zijn bemanning en medisch personeel. Hulpdiensten hebben het vuur nog niet onder controle door de slechte bereikbaarheid van het gebied. De kwartfinales van de BNX Tier League beginnen vanavond. Den Helder Suns, LWD Basket en Basketbalacademie Limburg doen volgend seizoen niet meer mee op het hoogste basketbalniveau, omdat zij zich niet hebben ingeschreven. Redenen zijn tegenvallende bezoekersaantallen, strengere licentie-eisen en hogere kosten. De Basketbalbond onderzoekt een nieuwe competitie. Het weerbericht. Overwegend droog. Periode met zon en ongeveer 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hitspower FM. Hitspower FM.

0: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Nu de headlines van het nieuws. Een 27-jarige man uit Vaals is in de nacht van woensdag op donderdag overleden na een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals. 5 Italianen zijn donderdag omgekomen bij een duikongeluk in de Malediven. De 4 landen van het Nederlandse Koninkrijk gaan vanaf dit najaar jaarlijks op basis van gelijkwaardigheid overleggen tijdens een koninkrijksconferentie. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, waardoor 55.000 kippen worden gedood en in een straal van 10 kilometer rond het bedrijf een maand lang een vervoersverbod geldt.
2: Het weerbericht. Overwegend droog, periode met zon en ongeveer 13 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: precies past bij jou. Phone House. Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet
2: met een D
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het dodental door Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 24, onder wie kinderen. Reddingswerkers zoeken nog naar vermisten onder het puin. Kiev en andere steden kregen woensdag zware raket- en drone-aanvallen te verduren. Ook aan Russische zijde vielen 3 doden bij aanvallen op Ryazan. De VN registreerde dit jaar ruim 800 burgerdoden in Oekraïne. De abortuspil Mifepriston blijft voorlopig per post verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Het Hoge Rechtshof heeft de uitspraak van een lagere rechter teruggedraaid, terwijl het zelf de kwestie nog behandelt. De definitieve uitspraak volgt waarschijnlijk volgend jaar. Mifepriston wordt gebruikt bij ruim 2/3 van de abortussen in de VS, vooral in staten met strengere wetten. De kwartfinales van de BNXT League beginnen vanavond. Den Helder Suns, LWD Basket en Basketbalacademie Limburg doen volgend seizoen niet meer mee op het hoogste basketbalniveau, omdat zij zich niet hebben ingeschreven. Redenen zijn tegenvallende bezoekersaantallen, strengere licentie-eisen en hogere kosten. De Basketbalbond onderzoekt een nieuwe competitie. In New Mexico zijn 4 mensen om het leven gekomen doordat een medisch vliegtuig is neergestort. Door de crash ontstond een bosbrand van 14 hectare. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De slachtoffers zijn bemanning en medisch personeel. Hulpdiensten hebben het vuur nog niet onder controle door de slechte bereikbaarheid van het gebied. Het weerbericht. Overwegend droog, periode met zon en ongeveer 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld

0: Ja, goedemorgen luisteraars. Welkom weer bij een paar uurtjes muziekcarousel, Hits Power FM. Het is alweer 15 minuten na 10. We hebben heel veel te doen. We hebben natuurlijk de plaat en zijn verhaal. De plaat in een ander jasje. De lijnen van de app's zijn nog geopend. 06 25 26 26 20. Dus dit is hem op de vast op de vrijdagmorgen muziekcarousel met Joop de Graaf op Hits Power FM. We gaan nog verder met de muziek. Ik heb klaarstaan Michael Jackson. Ik weet niet of je de nieuwe film al gezien hebt. Ik heb er een klein stukje van gezien en hij is geweldig. Michael Jackson met Earth Song. Ik zou zeggen, goedemorgen.
1: Gefeliciteerd, je hebt ze gevonden. Dit is het radiostation met de lekkerste muziek.

driften. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet

Je hoorde Stef Bos met Papa. Daarvoor had ik natuurlijk UB40 Red Red Wine en daarvoor Michael Jackson. We gaan verder met Wham! Club Tropicana. Het weer is er nog niet na, maar het wordt beter.

Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Een 27-jarige man uit Vaals is in de nacht van woensdag op donderdag overleden na een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals. 5 Italianen zijn donderdag omgekomen bij een duikongeluk in de Malediven. De 4 landen van het Nederlandse Koninkrijk gaan vanaf dit najaar jaarlijks op basis van gelijkwaardigheid overleggen tijdens een koninkrijksconferentie. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, waardoor 55.000 kippen worden gedood en in een straal van 10 kilometer rond het bedrijf een maand lang een vervoersverbod geldt. Het weerbericht. Overwegend droog, periode met zon en ongeveer 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio.

0: Power FM.
1: Dit is Pitch Power FM. Met iedere maandag en vrijdag de muziek van Joop de Graaf. En vrijdag de muziek van Joop de Graaf.

Boston, More Than a Feeling. En dat allemaal bij Muziekcarousel, Hits Power FM. We hebben nog 15 minuten van het eerste uur. We gaan verder met de Mr. Mr. met Broken Wings. Power FM.

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM.
1: Op de laagkrant van die generatie webstations. Luister dan naar de grootste van de regio.
0: Hits Power FM.
2: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In de afgelegen Congolese provincie Ituri zijn tot nu toe 65 mensen overleden door ebola. Dat meldt Africa CDC. Er zijn zeker 246 verdachte gevallen, vooral in Mongwalu en mogelijk ook in Bunia. Door slechte bereikbaarheid is het moeilijk om vaccins te leveren. De vorige ebola-uitbraak eindigde ongeveer 5 maanden geleden. De Amerikaanse CIA-directeur John Ratcliffe heeft gisteren in Havana gesproken met zijn Cubaanse ambtgenoot. Het overleg vond plaats in verband met de oplopende tekorten op het eiland door de Amerikaanse olieblokkade. Het is de tweede keer sinds 1959 dat een CIA-directeur Cuba bezoekt. In Havana waren de afgelopen week protesten tegen de regering. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum doet aangifte tegen Kamerlid Gidi Markussauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers in een video van Left Laser. Markussauer zei daar Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld te willen tegenhouden bij de grens. The Rights Forum vindt dat de uitspraken aanzetten tot geweld en strafrechtelijk onderzocht moeten worden. De 50e editie van de Harlingen Terschelling Roeirace is afgelast vanwege slecht weer. De organisatie besloot vanochtend dat het onverantwoord is om door te gaan. Ruim 1200 deelnemers zouden met 150 sloepen de 34 kilometer over de Waddenzee afleggen. In 2022 kon de roeiwedstrijd ook al niet doorgaan door slecht weer. Het weerbericht. Overwegend droog, periode met zon en ongeveer 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

hoorde Spandau Ballet, Through the Barricades, en dat was natuurlijk alweer het derde nummer, want je hoorde Backstreet Boys en Creedence Clearwater Revival en Stings. We gaan verder met de Kelly Family en dat allemaal in Muziek Carousel, Hits Power FM, Joop de Graaf, goedemorgen.

Power FM. Goedemorgen. Hits Power FM. Het nieuwe geluid van je radio. Van je radio.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. We'll be right back.

Ja, je hoorde de Schützenjägers voor immer. We gaan ook verder met de broadcast weekschijf voor deze week. Nog een kwartiertje is het 12 uur. En na de klok van 12 zijn we natuurlijk bij u terug. Dit is Hits Power FM, muziekcarousel Joop de Graaf.

Hoorde With Temptation op Hits Power FM. We gaan verder met Prince en China Easton. Na de klok van 12 zijn we natuurlijk weer terug met de plaat Richard Marx Hazard.

0: Show. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De Amerikaanse CIA-directeur John Ratcliffe heeft gisteren in Havana gesproken met zijn Cubaanse ambtgenoot. Het overleg vond plaats in verband met de oplopende tekorten op het eiland door de Amerikaanse olieblokkade. Het is de tweede keer sinds 1959 dat een CIA-directeur Cuba bezoekt. In Havana waren de afgelopen week protesten tegen de regering. In de afgelegen Congolese provincie Ituri zijn tot nu toe 65 mensen overleden door ebola. Dat meldt Africa CDC. Er zijn zeker 246 verdachte gevallen, vooral in Mongwalu en mogelijk ook in Bunia. Door slechte bereikbaarheid is het moeilijk om vaccins te leveren. De vorige ebola-uitbraak eindigde ongeveer 5 maanden geleden. De 50ste editie van de Harlingen ter Schelling roeirace is afgelast vanwege slecht weer. De organisatie besloot vanochtend dat het onverantwoord is om door te gaan. Ruim 1200 deelnemers zouden met 150 sloepen de 34 kilometer over de Waddenzee afleggen. In 2022 kon de roeiwedstrijd ook al niet doorgaan door slecht weer. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum doet aangifte tegen Kamerlid Gidi Markussower vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers in een video van Left Laser. Markussower zei daar Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld te willen tegenhouden bij de grens. The Rights Forum vindt dat de uitspraken aanzetten tot geweld en strafrechtelijk onderzocht moeten worden. Het weerbericht. Nog vrij veel ruimte voor de zon. Vanuit het noordwesten trekken buien en bewolking over het land. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Je hoorde Lips Incorporation met Funky Town. Ik luister nog steeds naar het platenprogramma Muziek Carousel met Joop de Graaf op Hits Power FM natuurlijk. Op deze vrijdagmiddag, 15 mei.
1: Een uur per dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
2: Hits Power FM.
0: We gaan verder met Erik van Klinken, regionale artiest tussen kroegen en kerken. Goedemiddag.

Hit Power FM. Wat is een leven zonder?

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Vandaag is de laatste werkdag van Jerome Powell als voorzitter van de Federal Reserve. Kevin Warsh volgt hem op nadat de Senaat zijn benoeming vorige week heeft goedgekeurd. President Trump ligt al geruime tijd overhoop met de Fed vanwege het gevoerde rentebeleid. Warsh krijgt te maken met twijfels over zijn onafhankelijkheid en moeilijke marktomstandigheden. In Stadskanaal geldt tot en met maandag een noodverordening na onrust over vermoedelijke kindermishandeling. Twee moeders van 31 en 33 jaar oud zijn aangehouden. Bij hun woningen zijn ruiten ingegooid en de panden zijn dichtgetimmerd. De politie houdt toezicht. Beide kinderen zijn uit huis geplaatst en onder medische zorg. Het onderzoek loopt. Utrecht onderzoekt of inwoners in de toekomst een melding kunnen krijgen bij dreigende overbelasting van het stroomnet. Dat moet helpen stroompieken te voorkomen. Onderzocht wordt ook of stroomverbruikers kunnen worden beloond bij minder verbruik. Het net in Utrecht is vanaf juli vol. Nieuwe en zwaardere aansluitingen zijn dan voorlopig niet mogelijk. Trouw toeschouwers zijn donderdag door de Italiaanse politie aangehouden vanwege het hinderen van wielrenners tijdens een etappe van de Giro d'Italia. De mannen van 19 en 20 probeerden bij een rotonde renners te laten schrikken en te filmen. Renner Gianmarco Garofoli werd geduwd, maar kwam niet ten val. Het weerbericht. Nog vrij veel ruimte voor de zon. Vanuit het noordwesten trekken buien en bewolking over het land. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
3: Lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
4: Dit is de Lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de Lunchbreak.

Zo, inderdaad, gelukkig heb je ook plaatjes die iets langer duren natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, wel, het joegertje is achter de kiezen en ondertussen is het al een eentje. En deze vrijdag in de lunchbreak natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Bedankt aan onze collega's natuurlijk voor de vorige programma's. En van harte welkom dus in deze vrijdagse lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige hitjes en de nodige muziekjes om je middag helemaal op te vullen als het ware. En we begonnen natuurlijk met de Justin Timberlake en die was eventjes in de spiegel aan het kijken. Ik ook natuurlijk. En dit allemaal met zijn Mirrors. Van harte welkom. Moest je pas afstemmen. Wel, dit is hier op Fantastisch Radiostation met de lunchbreak ondertussen. En tijd geworden voor een andere plaats natuurlijk. Hier is de Kaiser Chiefs. En hier zijn ze met Ruby. Het weekend, wel, het weekend is gestart, hè? Ja, inderdaad wel.

0: Ja, nog steeds verslaafd aan de mannen hebben we laten vertellen. Ook al is het de 60 jaar voorbij gereisd als het ware. Ik heb het allemaal over Madonna. Natuurlijk, ja, hier in de lunchbreak deze vrijdagmiddag. Ja, je weekend is wel volledig gestart natuurlijk. En met deze we hebben weer lekker lange plaatjes vandaag. Hè? Inderdaad, valt wel een klein beetje op dat het weekend wordt. Ja. Ook zo'n klein beetje moe van te werken. Wel, we gaan je er wel doorsleuren tot vanavond natuurlijk. Hè? Want als je een 9-to-5 job hebt, wel, dan heb je nog een tijdje te gaan natuurlijk.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Een onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Cher en Do You Believe?

platen en songs waar er geen vervaldatum op staat, die je kan blijven draaien natuurlijk hier in de lunchbreak. En inderdaad wel, ja, moet je wel een klein beetje oplassen, als je wat charcuterie gaat halen, zo zeggen we hier in België wel, dat het niet over datum is natuurlijk. Zo, anders heb je gevolgen zoals ik, ja, inderdaad wel. Ik zal er niet over uitweiden, maar het was lekkere muziek natuurlijk van Cher en Do You Believe in Love? Natuurlijk wel, with love, peace and good music, toen er nog veel bootjes op de Noordzee lagen, ja. Hier is Enrique Iglesias. Do and could I have the kiss?

En daarnaast met Whitney Houston natuurlijk. Ja, dat was bijna vergeten. Ja, Whitney Houston is dan niet meer onder ons natuurlijk. Maar Enrique Iglesias, die zal wel weer deze zomer uitkomen. Met een prachtige hit natuurlijk. Ja, en daarna wel. Could I have this kiss forever? Wel, natuurlijk wel. Eventjes een kus gooien van achter de radio music, de radiotafel, als het ware. En dat allemaal hier op jouw vrijdag. Hier is Miss Montreal. And just a flirt. Tot zo voor het heetste nieuws van toen en dergelijke meer. Hè. Ja, tot zo.

Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits over je speakers. Speakers. 24/7 online. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Stadskanaal geldt tot en met maandag een noodverordening na onrust over vermoedelijke kindermishandeling. Twee moeders van 31 en 33 jaar oud zijn aangehouden. Bij hun woningen zijn ruiten ingegooid en de panden zijn dichtgetimmerd. De politie houdt toezicht. Beide kinderen zijn uit huis geplaatst en onder medische zorg. Het onderzoek loopt. Vandaag is de laatste werkdag van Jerome Powell als voorzitter van de Federal Reserve. Kevin Warsh volgt hem op nadat de Senaat zijn benoeming vorige week heeft goedgekeurd. President Trump ligt al geruime tijd overhoop met de Fed vanwege het gevoerde rentebeleid. Warsh krijgt te maken met twijfels over zijn onafhankelijkheid en moeilijke marktomstandigheden. Trouw toeschouwers zijn donderdag door de Italiaanse politie aangehouden vanwege het hinderen van wielrenners tijdens een etappe van de Giro d'Italia. De mannen van 19 en 20 probeerden bij een rotonde renners te laten schrikken en te filmen. Renner Gianmarco Garofoli werd geduwd, maar kwam niet ten val. Utrecht onderzoekt of inwoners in de toekomst een melding kunnen krijgen bij dreigende overbelasting van het stroomnet. Dat moet helpen stroompieken te voorkomen. Onderzocht wordt ook of stroomverbruikers kunnen worden beloond bij minder verbruik. Het net in Utrecht is vanaf juli vol. Nieuwe en zwaardere aansluitingen zijn dan voorlopig niet mogelijk. Het weerbericht. Nog vrij veel ruimte voor de zon. Vanuit het noordwesten trekken buien en bewolking over het land. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Lunchbreak, breaking news toon.
2: Zo, alweer vrijdagmiddag en het weekend wel. Het longt met één oogje naar ons natuurlijk. En een hele bijzondere goede middag en smakelijk eten. Het lunchbreak, breaking news van toen. The Edge of Heaven wordt op 9 juni 1986 uitgebracht als de allerlaatste single van de boysband Wham. Elton John is op de piano te horen op 28 juni 1986. Is het laatste optreden van Wham in de Wembley Stadium in Londen. Hier is Wham en dit allemaal met hun Edge of Heaven.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
0: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
2: De hit-tip van Patrick. De hit-tip van

En dat voor de laatste keer deze week onze gidsen natuurlijk. Niemand meer dan Thomas Gray en Rumours. Ja, die zijn er nog helemaal wel voorbij, denk ik, die Rumours. Want ja, hij is al heel de week onze gidsen natuurlijk. Volgende week weer een nieuwe gidsen. Wie dat is wel, ja, moet je bekomen, maar komen luisteren natuurlijk. Hè. Hier is Bluff.

inderdaad, Pascal van Blof en net allemaal met zijn fantastische nummer natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. En ze treden op in Heerlen op 20 mei aanstaande. En woensdag dus in Heerlen 20 mei. En dat allemaal in het theater. En ook in Hartsme, waar dat mag zijn. Wel, ik weet het niet. Ze denken dat het ook wel Nederland is. Hier zijn de Pussycat Dolls. En dan wat kunnen, I don't need...

0: Muziek van de Pussycat Dolls en I Don't Need a Man, maar ze kunnen de mannen toch niet helemaal afschrijven. Nee, helemaal niet. Ja, toen ze in de tijd met de Formule 1-coureur daar vanuit Engeland te doen had, wel, dan had ze wel een man nodig natuurlijk. Vrijdagmiddag op je radio, op jouw fantastische radiostation. Stay tuned, zou ik zeggen, want er komen nog een heleboel goede programma's aan voor jou.
1: Ons break LP van de week.
0: Onze LP van de week, of onze artiest van de week, hier is nog steeds. Hier is Gloria Gaynor.

En vanaf heel de week was onze artiest van de week natuurlijk Gloria Gaynor. En ze treedt ook op 10 juli, vrijdag 10 juli in Bradford en de UK. En op 11 juli is ze te gast in, even eens kijken, Gloria Gaynor op zaterdag 12. Om 12 uur en 11 juli in Bradford, inderdaad wel. Goed, dit gezegd zijnde, dit is tijd voor Anastasia. And I paid my dues. En dan krijg je van mij nog de toetjesplaat en dan zit de week weer er helemaal op.

0: vriend is ook een hele sterke dame natuurlijk, hè. Anastasia en Pay My Dues. Zo mag ik jullie nog een lekker weekend toewensen en graag tot zondag. Zondag ben ik weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. En anders is het voor maandag met alles erop en eraan. De 6-gangenmenu helemaal gratis voor jou hier op de radio natuurlijk. En dat allemaal tussen 12 en 1.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Ja, want dan eet iedereen. Laat mij ook eens uitspreken. En dan eet iedereen. En dit is onze toetjesplaat van de dag. Hier is Belle Perez en El Mundo La Balay La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La

0: 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
1: Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power.

0: Goeie Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De hormonale aandoening polycystus ovarium syndroom heet voortaan polyendocrine metabol ovarium syndroom. De nieuwe naam werd deze week bekendgemaakt op het Europees Congres voor Endocrinologie in Praag en gepubliceerd in The Lancet. Een internationale coalitie van artsen, organisaties en patiënten koos na 14 jaar voor deze benaming. Op het atol Vavu in de Malediven worden sinds woensdag 4 Italiaanse duikers vermist. Ze maakten deel uit van een groep van 5. Het lichaam van één van hen is gevonden op 62 meter diepte in een onderwatergrot. Slecht weer verhindert vandaag verder zoeken. Het Italiaanse Openbaar Ministerie vermoedt een ongeluk en is een onderzoek gestart. Sinds afgelopen weekend zijn bij geweld tussen rivaliserende bendes rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zeker 78 mensen om het leven gekomen en raakten 66 mensen gewond. Zeker 5300 mensen zijn ontheemd. Door het aanhoudende geweld moest een lokaal ziekenhuis sluiten. VN-troepen ondersteunen de autoriteiten bij het bestrijden van de bendes. De Amerikaanse president Trump heeft Peking verlaten, minder dan 2 dagen na aankomst. China meldt nog geen concrete handelsafspraken, al zijn gesprekken gevoerd over onder meer vliegtuigen, energie en sojabonen. Over kwesties als Taiwan en Iran is weinig duidelijkheid. Trump heeft Xi uitgenodigd voor een staatsbezoek. Concrete resultaten blijven vooralsnog uit. Het weerbericht. Nog vrij veel ruimte voor de zon. Vanuit het noordwesten trekken buien en bewolking over het land. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt- en gordijnshop.nl.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: net nog leggen.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Op het atol Vavu in de Malediven worden sinds woensdag 4 Italiaanse duikers vermist. Ze maakten deel uit van een groep van 5. Het lichaam van één van hen is gevonden op 62 meter diepte in een onderwatergrot. Slecht weer verhindert vandaag verder zoeken. Het Italiaanse Openbaar Ministerie vermoedt een ongeluk en is een onderzoek gestart. De hormonale aandoening polycystus ovarium syndroom heet voortaan polyendocrine metabol ovarium syndroom. De nieuwe naam werd deze week bekendgemaakt op het Europees Congres voor Endocrinologie in Praag en gepubliceerd in The Lancet. Een internationale coalitie van artsen, organisaties en patiënten koos na 14 jaar voor deze benaming. De Amerikaanse president Trump heeft Peking verlaten, minder dan 2 dagen na aankomst. China meldt nog geen concrete handelsafspraken, al zijn gesprekken gevoerd over onder meer vliegtuigen, energie en sojabonen. Over kwesties als Taiwan en Iran is weinig duidelijkheid. Trump heeft Xi uitgenodigd voor een staatsbezoek. Concrete resultaten blijven vooralsnog uit. Sinds afgelopen weekend zijn bij geweld tussen rivaliserende bendes rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zeker 78 mensen om het leven gekomen en raakten 66 mensen gewond. Zeker 5300 mensen zijn ontheemd. Door het aanhoudende geweld moest een lokaal ziekenhuis sluiten. VN-troepen ondersteunen de autoriteiten bij het bestrijden van de bendes. Het weerbericht. Nog vrij veel ruimte voor de zon. Vanuit het noordwesten trekken buien en bewolking over het land. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Filmpje Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De rechtbank in Den Bosch heeft een 44-jarige man veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor betrokkenheid bij een drugslab in België en het verbergen van een overleden man. De man heeft het lichaam vervoerd naar Boksmeer en 3 dagen in een bestelbus laten liggen. Begeleiding door reclassering is verplicht. Het kabinet werkt aan een plan om legkippen verplicht te vaccineren tegen vogelgriep. Uit proeven blijkt dat het vaccin werkt en dat eieren verhandeld kunnen blijven worden. Handelspartners als de VS, Canada en Japan accepteren de eieren. Op termijn komen vaccins ook beschikbaar voor hobbykippen. Ook mensen in risicoberoepen zullen worden gevaccineerd. Het schip De Majesteit, 100 jaar oud en bekend vanaf de Maasboulevard in Rotterdam, staat te koop. De huidige eigenaren waren ruim 30 jaar betrokken bij het schip. De Raderstoomboot wordt sinds 1999 gebruikt als feestlocatie. Volgende maand vindt er een veiling plaats met een startbod van €450.000. Matthijs de Ligt mist komende zomer het WK voetbal vanwege een operatie aan zijn rug. De verdediger is pas bij de start van het nieuwe seizoen terug op het veld, meldt Manchester United. Ook Xavi Simons en Jerdy Schouten ontbreken op het WK door blessures. De definitieve oranje selectie wordt 27 mei bekendgemaakt. Het weerbericht. Nog vrij veel ruimte voor de zon. Vanuit het noordwesten trekken buien en bewolking over het land. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: Het kabinet werkt aan een plan om legkippen verplicht te vaccineren tegen vogelgriep. Uit proeven blijkt dat het vaccin werkt en dat eieren verhandeld kunnen blijven worden. Handelspartners als de VS, Canada en Japan accepteren de eieren. Op termijn komen vaccins ook beschikbaar voor hobbykippen. Ook mensen in risicoberoepen zullen worden gevaccineerd.
2: De rechtbank in Den Bosch heeft een 44-jarige man veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor betrokkenheid bij een drugslab in België en het verbergen van een overleden man. De man heeft het lichaam vervoerd naar Boksmeer en 3 dagen in een bestelbus laten liggen. Begeleiding door reclassering is verplicht.
3: Matthijs de Ligt mist komende zomer het WK voetbal vanwege een operatie aan zijn rug. De verdediger is pas bij de start van het nieuwe seizoen terug op het veld, meldt Manchester United. Ook Xavi Simons en Jerdy Schouten ontbreken op het WK door blessures. De definitieve oranje selectie wordt 27 mei bekendgemaakt. Het schip De Majesteit, 100 jaar oud en bekend vanaf de Maasboulevard in Rotterdam, staat te koop. De huidige eigenaren waren ruim 30 jaar betrokken bij het schip. De Raderstoomboot wordt sinds 1999 gebruikt als feestlocatie. Volgende maand vindt er een veiling plaats met een startbod van €450.000.
4: Het weerbericht.
5: Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
6: Verzorgd door de muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven WHP Global en G3 Apparel Group. De kopers brengen $850 miljoen bijeen voor de overname en willen de verkoop voor het einde van het jaar afronden. Marc Jacobs blijft na de overname creatief directeur. WHP en G3 starten samen een joint venture voor het merk. In Moskou is woensdag het lichaam van de 80-jarige dissident Nina Mikhailovna Litvinova gevonden. Volgens politiebronnen gaat het om zelfdoding en is een afscheidsbrief achtergelaten. Litvinova steunde politieke gevangenen sinds de jaren 60. Ze was de zus van Pavel Litvinov en kleindochter van oud-ambassadeur Maxim Litvinov. De politie heeft maandag het lichaam van een 73-jarige man gevonden in zijn woning in de Jordaan in Amsterdam. Twee jongens van 15 en 17 jaar uit Amsterdam zijn dinsdag op straat aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood. Zij blijven voorlopig vastzitten en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het Friese festival Oerrock bij Ureterp draait dit jaar volledig op stroom van 12.500 zonnepanelen. Het evenement investeert zeker 2 ton in de energievoorziening en heeft een directe kabel van het zonnepark naar het festivalterrein. Oerrock begint op Hemelvaartsdag, duurt 3 dagen en heeft volgens de organisatie genoeg energie, ook bij bewolkt weer. Het weerbericht. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt- en gordijnshop.nl.

0: your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

gaat over namelijk mijn jongste zoontje. Die is gisteren jarig geweest. Vorige week zeg ik tegen hem, schat, wat had je willen hebben? Had je skiers willen hebben? Een CD-Walkman? Of weet ik veel wat? Hij zei, pa, geef mij een...

0: geliyor. Çak.
1: Your station number one.
2: Espower FM.

0: altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Bienvenue, c'est Joe.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Moskou is woensdag het lichaam van de 80-jarige dissident Nina Mikhailovna Litvinova gevonden. Volgens politiebronnen gaat het om zelfdoding en is een afscheidsbrief achtergelaten. Litvinova steunde politieke gevangenen sinds de jaren 60. Ze was de zus van Pavel Litvinov en kleindochter van oud-ambassadeur Maxim Litvinov. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven WHP Global en G3 Apparel Group. De kopers brengen $850 miljoen bijeen voor de overname en willen de verkoop voor het einde van het jaar afronden. Marc Jacobs blijft na de overname creatief directeur. WHP en G3 starten samen een joint venture voor het merk. Het Friese festival Oerrock bij Ureterp draait dit jaar volledig op stroom van 12.500 zonnepanelen. Het evenement investeert zeker 2 ton in de energievoorziening en heeft een directe kabel van het zonnepark naar het festivalterrein. Oerrock begint op Hemelvaartsdag, duurt 3 dagen en heeft volgens de organisatie genoeg energie, ook bij bewolkt weer. De politie heeft maandag het lichaam van een 73-jarige man gevonden in zijn woning in de Jordaan in Amsterdam. Twee jongens van 15 en 17 jaar uit Amsterdam zijn dinsdag op straat aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood. Zij blijven voorlopig vastzitten en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het weerbericht. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het Friese festival Oerrock bij Ureterp draait dit jaar volledig op stroom van 12.500 zonnepanelen. Het evenement investeert zeker 2 ton in de energievoorziening en heeft een directe kabel van het zonnepark naar het festivalterrein. Oerrock begint op Hemelvaartsdag, duurt 3 dagen en heeft volgens de organisatie genoeg energie, ook bij bewolkt weer. De politie heeft maandag het lichaam van een 73-jarige man gevonden in zijn woning in de Jordaan in Amsterdam. 2 jongens van 15 en 17 jaar uit Amsterdam zijn dinsdag op straat aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood. Zij blijven voorlopig vastzitten en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. In Moskou is woensdag het lichaam van de 80-jarige dissident Nina Mikhailovna Litvinova gevonden. Volgens politiebronnen gaat het om zelfdoding en is een afscheidsbrief achtergelaten. Litvinova steunde politieke gevangenen sinds de jaren 60. Ze was de zus van Pavel Litvinov en kleindochter van oud-ambassadeur Maxim Litvinov. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven WHP Global en G3 Apparel Group. De kopers brengen $850 miljoen bijeen voor de overname en willen de verkoop voor het einde van het jaar afronden. Marc Jacobs blijft na de overname creatief directeur. WHP en G3 starten samen een joint venture voor het merk.
1: Het weerbericht.
0: Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: ZFM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: Tipje Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Loosdrecht zijn naast protesten tegen de noodopvang van asielzoekers ook acties om steun te tonen. Massaal worden kaarten en bloemen gestuurd naar het opvangcentrum. Het COA ontving 5 postzakken met post. De burgemeester van Weidemeren bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie over de opvang en spreekt over verblijf tot uiterlijk november dit jaar. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven DHP Global en G3 Apparel Group, die samen $850 miljoen uittrekken voor de overname. De verkoop moet eind dit jaar afgerond zijn. Ontwerper Marc Jacobs blijft creatief directeur. De kopers richten een joint venture op om het merk samen te leiden. De audities voor de nieuwe James Bond zijn gestart. Amazon MGM Studios heeft casting director Nina Gold ingeschakeld voor de selectie. Er is geen vast profiel, maar onder de favorieten zijn vooral witte Britse mannen. Boekmakers noemen Callum Turner, Jacob Elordi en Damson Idris. Amazon heeft sinds vorig jaar de volledige creatieve controle over de franchise. In Stadskanaal is een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van het ingooien van ruiten aan de Oranjestraat. Op meerdere adressen zijn ruiten vernield na bekendwording van een onderzoek naar ernstige kindermishandeling. De politie zoekt meer verdachten. Er geldt een noodverordening in het gebied rond de getroffen woningen tot maandag. Het weerbericht. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.
1: This room's a mama. Hit it!

Speakers. 24/7 online. It's Power FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Loosdrecht zijn naast protesten tegen de noodopvang van asielzoekers ook acties om steun te tonen. Massaal worden kaarten en bloemen gestuurd naar het opvangcentrum. Het COA ontving 5 postzakken met post. De burgemeester van Weidemeren bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie over de opvang en spreekt over verblijf tot uiterlijk november dit jaar. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven DHP Global en G3 Apparel Group, die samen $850 miljoen uittrekken voor de overname. De verkoop moet eind dit jaar afgerond zijn. Ontwerper Marc Jacobs blijft creatief directeur. De kopers richten een joint venture op om het merk samen te leiden. De audities voor de nieuwe James Bond zijn gestart. Amazon MGM Studios heeft casting director Nina Gold ingeschakeld voor de selectie. Er is geen vast profiel, maar onder de favorieten zijn vooral witte Britse mannen. Boekmakers noemen Callum Turner, Jacob Elordi en Damson Idris. Amazon heeft sinds vorig jaar de volledige creatieve controle over de franchise. In Stadskanaal is een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van het ingooien van ruiten aan de Oranjestraat. Op meerdere adressen zijn ruiten vernield na bekendwording van een onderzoek naar ernstige kindermishandeling. De politie zoekt meer verdachten. Er geldt een noodverordening in het gebied rond de getroffen woningen tot maandag. Het weerbericht. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
1: de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Je réside en Paris. Voulez-vous?

0: heb je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Loosdrecht zijn naast protesten tegen de noodopvang van asielzoekers ook acties om steun te tonen. Massaal worden kaarten en bloemen gestuurd naar het opvangcentrum. Het COA ontving 5 postzakken met post. De burgemeester van Weidemeren bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie over de opvang en spreekt over verblijf tot uiterlijk november dit jaar. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven DHP Global en G3 Apparel Group, die samen $850 miljoen uittrekken voor de overname. De verkoop moet eind dit jaar afgerond zijn. Ontwerper Marc Jacobs blijft creatief directeur. De kopers richten een joint venture op om het merk samen te leiden. De audities voor de nieuwe James Bond zijn gestart. Amazon MGM Studios heeft casting director Nina Gold ingeschakeld voor de selectie. Er is geen vast profiel, maar onder de favorieten zijn vooral witte Britse mannen. Boekmakers noemen Callum Turner, Jacob Elordi en Damson Idris. Amazon heeft sinds vorig jaar de volledige creatieve controle over de franchise. In Stadskanaal is een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van het ingooien van ruiten aan de Oranjestraat. Op meerdere adressen zijn ruiten vernield na bekendwording van een onderzoek naar ernstige kindermishandeling. De politie zoekt meer verdachten. Er geldt een noodverordening in het gebied rond de getroffen woningen tot maandag.
1: Het weerbericht.
0: Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM. Dit is Power FM.

0: Groepje Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Loosdrecht zijn naast protesten tegen de noodopvang van asielzoekers ook acties om steun te tonen. Massaal worden kaarten en bloemen gestuurd naar het opvangcentrum. Het COA ontving 5 postzakken met post. De burgemeester van Weidemeren bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie over de opvang en spreekt over verblijf tot uiterlijk november dit jaar. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven DHP Global en G3 Apparel Group, die samen $850 miljoen uittrekken voor de overname. De verkoop moet eind dit jaar afgerond zijn. Ontwerper Marc Jacobs blijft creatief directeur. De kopers richten een joint venture op om het merk samen te leiden. De audities voor de nieuwe James Bond zijn gestart. Amazon MGM Studios heeft casting director Nina Gold ingeschakeld voor de selectie. Er is geen vast profiel, maar onder de favorieten zijn vooral witte Britse mannen. Boekmakers noemen Callum Turner, Jacob Elordi en Damson Idris. Amazon heeft sinds vorig jaar de volledige creatieve controle over de franchise. In Stadskanaal is een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van het ingooien van ruiten aan de Oranjestraat. Op meerdere adressen zijn ruiten vernield na bekendwording van een onderzoek naar ernstige kindermishandeling. De politie zoekt meer verdachten. Er geldt een noodverordening in het gebied rond de getroffen woningen tot maandag. Het weerbericht. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd door de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: ZFM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Loosdrecht zijn naast protesten tegen de noodopvang van asielzoekers ook acties om steun te tonen. Massaal worden kaarten en bloemen gestuurd naar het opvangcentrum. Het COA ontving 5 postzakken met post. De burgemeester van Weidemeren bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie over de opvang en spreekt over verblijf tot uiterlijk november dit jaar. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven DHP Global en G3 Apparel Group, die samen $850 miljoen uittrekken voor de overname. De verkoop moet eind dit jaar afgerond zijn. Ontwerper Marc Jacobs blijft creatief directeur. De kopers richten een joint venture op om het merk samen te leiden. De audities voor de nieuwe James Bond zijn gestart. Amazon MGM Studios heeft casting director Nina Gold ingeschakeld voor de selectie. Er is geen vast profiel, maar onder de favorieten zijn vooral witte Britse mannen. Boekmakers noemen Callum Turner, Jacob Elordi en Damson Idris. Amazon heeft sinds vorig jaar de volledige creatieve controle over de franchise. In Stadskanaal is een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van het ingooien van ruiten aan de Oranjestraat. Op meerdere adressen zijn ruiten vernield na bekendwording van een onderzoek naar ernstige kindermishandeling. De politie zoekt meer verdachten. Er geldt een noodverordening in het gebied rond de getroffen woningen tot maandag. Het weerbericht. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Kids Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Kids Power FM.